En dat was dan Spanje, dames en heren. Het is mij niet kwalijk dat ik al over Eleonore Schwartz begon, maar deze dame uit Oostenrijk heeft werkelijk zo'n prachtige jurk aan.